0: Ik weet alleen dat er zijn van de strijd in dat.
1: Ik hoop dat er ook niet aan de
2: Zo, zodat er licht in de ogen en wordt van talen. Huh?

kom met mij weer. Het is misschien maar per toeval dat je hier komt luisteren, maar zet u even. Leun achterover. Of haal u iets om te drinken en iets om te roken. Dante Clown heeft je zwaar op gezocht, dus doe hem een lol en concentreer u. Laat u niet afleiden door uw phone of uw lief. Luistert. Come on. Hier gaan we. Sper de ogen.